0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: Dit was die groep daar Erasure gewees met hulle liedjie Don't Say You Love Me, net hier op Helderberg FM 93.6.
1: Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
1: Here for you.

0: Kesie Klerk, Msaki en Java met The Wayside Lover. Ons ook hier begin met Akona Pop featuring Galantis en die liedjie I Want You. Dit is 9 minute oor 5 hier op Helderberg FM 93.6 en ons gaan kyk nou na die weervoorspelling. Kom ons begin soos oudergewoond hier in die strand, Somerset West, Gordons Bay area. Vanoggend 17 geop na 20 met reën wat voorspel word. Die wind ook hier in die strand area is so 21 km per uur. Dan môre ook reën wat voorspel word, 16 geop na 22 en maandag ook reën, 14 gaan op na 17. Dan as ons aanbeweeg na Grabouw area, vandag 14 geop na 15 maar slegs 15 en met reën, dan ook môre 13 geop na 19 ook met reën en dan maandag minimum van 12 op na 14 grade, as een maximum ook reën daar in Grabouw maandag. Dan Stellenbosch vandag bewolk 16 op na 19, dan ook môre 14 op na 22 met reën en dan maandag 13 op na 16 bewolk in Stellenbosch. En dan Kaapstad vandag minimum 17 op na 19, die wind daar is 29 km per uur, dan ook môre reën 15 gaan op na 19 en maandag ook reën 14 gaan op na 16. Dit dan wat jy weer betref, ons gaan so 'n bietjie later weer die weer vir jou bring as jy nie nou kon na luister nie. Net nou ook jou verkeersnuus op Helderberg FM bly ingeskakel.
1: Proudly Helderberg, this is Helderberg FM.
2: Helderberg FM 93.6.
3: This is Helderberg FM.
4: Your community station.

0: The Weeknd, Take My Breath. Dit is 26 minute voor 6 uur op Helderberg FM 93.6. My naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skooman in die program Sunrise Shake-up. Onthou, Fanny sal weer morgenoggend saam met jou wees. Hy sal weer terug wees morgenoggend op jou Sondag. Ook tyd geword om te kyk wat in hierdie dag gebeur het in die geskiedenis, as ook bekende se verjaarsdag. In 1683, the Battle of Vienna took place where a coalition of European armies defeated the forces of the Ottoman Empire, halting its advance into Europe. Then in 1940, prehistoric cave paintings were discovered in the Lascaux Caves in southwestern France by four local teenagers. In 1958, engineer Jack Kilby demonstrated the first working integrated circuit or microchip at Texas Instruments, transforming modern electronics. And then in 1992, astronaut Mae Jemison flew aboard the space shuttle Endeavour, becoming the first African-American woman to travel into space. As ons kyk na bekendes wat vandag verjaar op hierdie 12de September, is onder andere die volgende RM, oftewel Kim Nam June, die voorsanger, of die, ja, die, jy kan maar sê die hoofsanger van een rapper van die groep BTS. Dan ook Jennifer Hudson, Oscar bekroonde sangeres en actrice, wat ook vandag al verjaarsdag vier. Dan Kelsey Ballerini, country sangeres, die rapper en hiphop kunstenaar 2 Chainz, verjaar ook vandag, en dan acteurs en actrices van vandag verjaar, Sydney Sweeney, verjaar vandag, as ook Alfie Allen, Ben McKenzie, en Linda Gray, wat bekend was vir haar rol as Sue Allen, in die CP Dallas, onthou jy vir Dallas, OJR, en al die mense daar in Dallas. Maar dit dan wat vandagse verjaarsoptref, want as jy vandag verjaar op die 12de September, baie geluk aan jou, ons wens jou net die beste toe en die mooiste toe vir jou nuwe levensjaar. Dit is nou amper 23 minute voor 6 op Helderberg FM, want nou Ryan Main, kan hier ook saam met jou vanoggend tussen 6 en 9.
1: Your community station, this is Helderberg FM 93.6, here. Yeah.